Gast zien, vindt dat pakje blauw, het wordt naar Saturn en op in zon. Maar de wet is een gol, hij gaat zich daar van heen. Verhuurt je aan mijn school, dat wil je kind zonen.